0: County, Skyhawk 845 Zulu, 9 miles to the south, transitioning to the north at 4500, Cherokee County.
1: 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7, 4-10-7,